Slow White Fall. En dat is het project van Oliver Ho. En Slow White Fall maakte de Total EP. Met daarop deze geweldige slepende track ook. Our Eyes, Slow White Fall hier bij X-Rated. Met nu nieuw werk van Petrols. Nieuw verschenen via Den of Valley Records. Petrols is timmertal er bijzonder lang aan de weg. En heeft een nieuw album The Dusk Loom uitgebracht via voornoemd label. Daarvan hoort er nu The Hermit King. En opvallend aan deze Petrols is dat hij uitgebreid is gaan zingen. En dat is allerminst erg, want het klinkt uitstekend. Dit is Petrols.

0: dat was mooi, hè. Ho, ho. Lee Govskoy met het album Esan. Prachtig werk. U hoorde Mungu daarvan hier bij X-Rated op de concertzender. Heel erg mooi werk van Lee Govskoy. Hij lag al even op de stapel om gedraaid te worden. Hij komt net uit de grens tussen 2018 en 19. Maar deze track vooral wilde ik u toch zeker niet onthouden.
1: X-Rated. It is the night of the demon.
0: Goedenavond, tweede uur X-Rated op deze zondagavond. Nog lang niet donker, dus dat doen we maar met de muziek. Straks nog veel meer fraais in X-Ray tot middernacht. Het blad, sowieso al geweldige blad, Electronic Sound, heeft een mooie nieuwe uitgave gemaakt. Met een heruitgave van 4 beroemde Factory Bands. Druty Column, Section 25, A Certain Ratio. En deze van onze eigenste mini-pops. Daarop de track Dolphins Spurt. Dus daarom maar even de originele single op het Factory label uit 1981 uit de kast getrokken. Het geweldige Dolphins Spurt hier bij X-Rated, de mini-pops.

Leo.

Sight.

We'll be right back.

Marvo Genetic. New World Basics. Dat is althans de 12 inch waar het vanaf komt. U hoorde The Opposite Wave. Alweer uit 1993. De heren Dirk-Jan Hanegraaf, Mark Ripmeester en Gert-Jan Bijl. Dat waren Marvo Genetic en ze maakten helaas maar één, maar dan ook maar één 12 inch. Heel jammer samen, maar los van elkaar hebben ze heel erg veel uitgebracht. Goed, dat allemaal aan het begin van een nieuwe episode van X-Rated. En dat allemaal tot 11 uur. Daarna nog veel meer moois in X-Ray tot middernacht. Maar nu eerst nieuw werk van Rubini uit Italië. Le Cahier de Ocelli. En dat in een geweldige Super Picture remix. Dit is Rubini. Dit is X-Rated. Fijn dat u er allemaal bij bent. Allemaal een hele goede.

Heerlijk, heel herkenbaar toch, de nieuwe van Pled. Die is nog niet uit, u zult nog moeten wachten tot 11 november. Maar dan is hij er toch, het nieuwe album van Pled. En dat gaat Fjorm Valorks heten, natuurlijk via Warp te verschijnen. U hoorde CA, en dat is de track die is vrijgegeven van dat album vast. En het belooft veel moois voor de nieuwste van Pled. En dit is Pirel. En Pirel, dat is Annegret Fiedler. En Annegret kan er wat van. Kill the System. En dat staat op het album Jesus Was an Alien. En dat verscheen nieuw via Compact. Hit it, Pirel. Annegret Fiedler.

0: De nieuwste van Hunter Complex. En dat is het album Airports and Ports dat vorige week verscheen via Burning Witches The Garden. En daarop werd getoeterd door Akie Navarro. En die zit in Irreversible Entanglements. En natuurlijk is Hunter Complex het project van Lars Meijer. Zijn nieuwste album, een dikke aanrader. U luistert naar X-Rated op de Concertzender, waar we een rondje Bureau B gaan doen. Het fantastische Duitse label wat nieuwe dingen, oude dingen uitbrengt. Maar we gaan eigenlijk nu naar iets nieuws en toch ouds. Namelijk een soort samenwerking kan je het niet noemen, want we hebben het over Konrad Schnitzler en die is al geruime tijd geleden overleden helaas. Maar daaruit voortgekomen is de serie Construct. En Construct is een serie waar het geluid en het basismateriaal van Konrad Schnitzler gebruikt wordt door artiesten van nu. En er zijn al een heleboel in deze serie verschenen. En de nieuwste die gaat op 30 september aanstaande verschijnen. En dat is een project samen met Baal en Mortimer. Baal en Mortimer, het klinkt als een duo en dat is het niet. Het is namelijk gewoon Alexandra Grübler. En deze dame die heeft dus het werk van Konrad Schnitzler onder handen genomen. En dat horen we onder andere in de track Moon.
1: Ik heb

Isınan gelaptın zor.

0: Ja, heerlijk. Het rondje Bureau B sloten wij af met Krishna Guano. En Krishna Guano die heeft nogal een rijke historie. Hij is namelijk geboren in Sri Lanka en groeide op in Barcelona en verhuisde daar. En daarna naar Berlijn, waar die Christo Haas en Beate Bartel ontmoette en Liaison Dangereuse oprichtte. En hij was natuurlijk de zanger van Liaison Dangereuse, voornamelijk bekend vanwege Los Niños del Parque. En daarna ging hij naar Frankrijk en maakte het album I Need a Slow. En dat gaat is verschenen op 16 september aanstaande. Natuurlijk niet. Goed, even overnieuw. Dat album is verschenen afgelopen vrijdag. Krishna Guano, men hoorde Nadar van het album I Need a Slow hierbij X-rated. Waar we nu ook weer nieuw werk in de speler hebben zitten. En dat is van onze eigen Radboud Mens. Die vroeger ook programma's maakte voor de concertzender. Of doet hij dat nog steeds eigenlijk, Harold? Weet je dat?
1: Ik twijfel.
0: Ik ook twijfel. Hij maakte in ieder geval prachtige programma's voor de concertzender. Ik weet niet of hij het nog steeds doet. Maar goed, in ieder geval Radboud Mens. En die maakt ook sinds hele lange tijd al muziek. En ik ben bijzonder onder de indruk van zijn nieuwe albums. Moet ik eigenlijk zeggen, die zijn verschenen. Het zijn twee verschillende albums, maar die zijn tegelijkertijd uitgebracht. Dus eigenlijk is het een soort dubbel album. De een heet Continuous en de ander heet Movement. En het staat vol met heerlijke, onderkoelde en relaxte beats. En voornamelijk met veel dub-invloeden. Maar dan wel op de manier zoals Radboud Mens dat kan. En niet op de dub-manier zoals u het kent. Luister bijvoorbeeld naar de prachtige track DK. En dat in de Instant Gratification Mix. Hier is Radboud Mens.

0: Ja, dat ga je dus allemaal doen met een bas. De basbeesten Crows, Labyrinth, Distant Fires Burning, John Doe 1 en Stratosphere. Die maakten het album Basebians en het verdiende nogmaals een flinke aandacht voor een track van dat album Basebians. Je hoorde Basebians 3. Crows, Labyrinth, Distant Fires Burning, John Doe 1 en Stratosphere.
1: X-rated. It is the night of the demon.
0: U luistert naar X-rated nog tot 11 uur en daarna nog veel meer moois in X-ray tot middernacht. En nu eerst terug naar 1982 en het heden, want 40 jaar na het verschijnen van het album Sprung aus den Wolken van de band Sprung aus den Wolken gaat die gelukkig weer opnieuw uitgebracht worden en dat is geheel terecht. Sprung aus den Wolken, oftewel een band die samen met een act als Einstürzende Neubauten en Didactische Einheit deel uitmaakte van de zogenaamde geniale dilettanten. Dit was Sprung aus den Wolken met Freue mich auf dich. En het klinkt alsof het allemaal helemaal vrolijk is, maar het is één grote beklemming. Kitty Sydney hoort u in Sprung aus den Wolken.

alleen maar Convection willen dragen als titel. Als uitvoerende in ieder geval. En hij wilde ook nog een beetje onbekend blijven. En dat is hem aardig gelukt tot hij in 2006 gevraagd werd voor een optreden. Wat hij dan toen toch maar gedaan heeft. Dit was Convection, dezelfde titel uit 1995 dus, zoals gezegd. Alle drie de titels hebben dezelfde titel, namelijk Convection. Eigenlijk dus geen titel. U hoorde de B-kant. U bent verbonden met de concertzender. Hij doet het. Hier vloog hij er even 2 minuten uit, maar was gelijk weer terug. Dus laten we hopen dat dat zo blijft. Hartelijk welkom allemaal. Fijn dat u er bent. En de rest van de wereld laat voor wat het is. Heerlijk zomerse klanken nu. De nieuwe van Plaid. Eindelijk na 3 jaar wachten is er dan een nieuw album. Polymer. Nieuw verschenen op Warp Records. Dancers is dit van dat fantastische nieuwe album. Dit is Plaid. Dit is X-Rated. Fijn dat u er bent. Allemaal een hele goede avond.

Ayahuasca hoorde u van de Future Sound of London. Als we toch oudgediende als plaid draaien, dan kunnen we net zo goed daar Future Sound of London achteraan doen. Prachtig werk van de Future Sound of London. Ze hebben het, de track Yeg hebben ze nou dusdanig en buitengewoon bewerkt dat er een heel nieuw album is ontstaan. En dat is dan ook Yeg 2019. Zo heet hij en daar stond dit prachtige werkstuk op. Nieuw werk nu van Von Spar. En Von Spar is een soort crowdformatie uit Keulen. En die hebben heel veel samengewerkt met anderen. Bijvoorbeeld Mark E. Smith van The Fall heeft ooit meegedaan. En op het nieuwe album Under Pressure. Het doet onder andere ook Letitia Sedier mee van Stereo Lab. En de punk en reggae professor Vivian Goldman. Die onder andere ook in The Flying Lizards heeft gezeten. Geweldig nieuw materiaal dus van Von Spar. Under Pressure, zoals gezegd, het album. En we kiezen voor een track waar eigenlijk helemaal niemand aan meewerkt. Dit is gewoon Von Spar. Mon Ventoux.

als u denkt, dit klinkt al wat ouder. Nou, dat kan kloppen. Het komt origineel uit 1989. Het album Moondance, Magic Sound of Moon, door TV Victor. TV Victor is al sinds die tijd in ieder geval Udo Heidfeld. Ja, dat zeg ik goed. Ik dacht eigenlijk Heidfeld. Nee, het is Heidfeld. En dit album is in een soort extended versie heruitgebracht door Tresor uit Duitsland. Gelukkig maar. De eerste versie uit 1989 komt van het Big Sex label. Gaat dat aanschaffen als u het niet heeft. Een prachtig album van TV Victor. Hij is op zich nog wel actief nog steeds. Alleen brengt hij dat gewoon alleen maar via zijn eigen Soundcloud uit. En brengt ook niet meer dit soort dingen uit. Het is hele diepe, ja, soort sfeervolle, ja, bijna... hoe moet je dat zeggen? Een soort kerkelijke ambient. Dat sacraal klinkt het. Heel mooi werk wat hij nog steeds doet. Dat moet hij ook uit gaan brengen. U luistert naar X-Rated op de concertzender, waar ik u even graag wil attenderen op een prachtig gebeuren aanstaande week. Namelijk aanstaande vrijdag, de 14e juni. Dan wordt er een tweetal concerten georganiseerd door Rewire in samenwerking met het Corso Theater in Den Haag. Catharina Barbieri treedt daarop met al haar analoge synthesizers. En Matt Moss met al hun plastic gaat daar optreden. Geweldig. Aanstaande vrijdag dus, 14 juni aanstaande in het Corso Theater in Den Haag. Gaat dat zien. En sowieso is het album Ecstatic Computations van Catharina Barbieri al heel hoog in mijn eindlijst over 2019. Daarom andermaal een track van dat geweldige nieuwe album. Bow of Perception hoort u nu van Catharina Barbieri.

Ja, terwijl de hele wereld roept dat het gebruik van plastic moet worden teruggedrongen, springt Matmos om plastic en kan niet leven zonder plastic. Vandaar dat hun album ook Plastic Anniversary heet. U hoorde Silicone Gel Implant van dat nieuwste album van Matmos. Aanstaande vrijdag dus 14 juni samen met Catharina Barbieri in het Corso Theater in Den Haag. En nu duiken we even helemaal de verstilling in. Want Biosphere heeft een nieuw album uit, de Senja Recordings. Senja is het op één na grootste eiland in Noorwegen. En Geir Jensen, oftewel Biosphere, zou Geir Jensen niet zijn als hij daar veldopnames maakt. Dus met microfoon en apparatuur en al is hij de wijde wereld van Senja ingetrokken en daar prachtige opnames gemaakt. Dat heeft hij vermengd met zijn experimentele en vooral verstillende elektronica en uitgebracht op de Senja Recordings. Werkelijk een prachtig album. Maar je moet er wel even voor gaan zitten. Niet de afwas bij doen. Vooral geen voetbal kijken. Dan moet u dat sowieso niet doen. Ook niet andere dingen doen. Even goed luisteren. Dit is de nieuwe Biosphere.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, hartelijk welkom. Het tweede uur X-rated op deze zondagavond nog tot 11 uur. En daarna nog veel meer fries in X-ray tot middernacht. Net voor 10 hoorde u Kasim Nakvi. Ja, het is ook een vrij lastige naam. Zijn nieuwe album heet Teenagers en dat verscheen via Erased Tapes. U hoorde Intermission, werk van Kasim Nakvi. En als u dat mooi vond, en dat vond u, denk ik, dan is er veel meer van hem te horen. Namelijk de track Teenagers, de titeltrack, straks in X-ray na direct 11. De Cure gaan we het over hebben, want die zijn weer helemaal hot. Op dit moment spelen ze op Pinkpop. En in juli gaat daar ook nog eens een keer een film draaien van The Cure in de bioscoop. Nou, The Cure, dat kennen we allemaal, dus dat ga ik niet op de draaitafel leggen natuurlijk. Alhoewel, natuurlijk, ik heb daar natuurlijk wel in mee in mijn handen gestaan. Maar op een gegeven moment schoot mij een 12-inch te binnen. The Glove. En dat is niemand minder dan Robert Smith van The Cure. Samen met Steven Severin van Suzy and the Banshees. En er zit nog een dame bij. En dat is de vriendin of een vriendin van Budgie. En dat is weer ook een lid van The Creatures. En Suzy and the Banshees. Zo is het, ja, cirkeltje weer rond. Niet verder gekomen dan één album en twee 12 inches. Van de 12 inch Like an Animal is dit het geweldige Mouth to a Mouth hier bij X-Rated. Dit is The Glove.

Als de zomer het laat afweten, halen we de zomer maar een beetje in huis met de geweldige track Out There Somewhere. En dan het tweede gedeelte, zoals dat verscheen op het album Insides. En dan heb ik het over Orbital. En dat uit 1996. Orbital, die overigens volgend jaar shows in Paradiso geeft, waar ze de Green en de Brown album gaan spelen. Oftewel de eerste twee albums van Orbital. Wat mij betreft de twee beste albums van Orbital. Overigens hoort u deze track niet, want ze spelen niks van Insides natuurlijk. Maar goed, dat mag de pret niet drukken. Deze track van Insides mag wat mij betreft gerekend worden tot de 10 beste Orbital tracks ooit. Goedenavond, u bent verbonden met de concertzender. Heel fijn dat u...

gekozen heeft voor de muziek die ertoe doet en niet voor het voetballen. Want vanavond gebeurt het hier allemaal. Hele mooie klanken tot 11 uur vanavond. En daarna nog veel meer moois tot middernacht in X-Ray. En nu is het de beurt aan de nieuwste van Floating Points. Floating Points is Sam Shepard. En zijn nieuwste album Cascade gaat uitkomen op 13 september pas. Het gaat verschijnen via Ninja Tune Records. Dit is Floating Points. Dit is X-Rated. Allemaal een hele goede avond.

heerlijke acid maakt deze dame. En deze dame, dat is Acida Dominga. U hoorde Lost Highways. En Lost Highways, dat is verschenen op de EP. Imagination Creates Reality. Acida Dominga hier bij X-Rated op de concertzender. Waar we doorgaan met een project uit Frankrijk, namelijk Sad Madonna. En Sad Madonna weet zich geremixed door niemand minder dan Alan Alien. En hoe dat klinkt, hoort u in Witch Coast. Overigens komt dat voorlopig ook nog niet uit, namelijk pas op 2 augustus. Dit is Sad Madonna.

Zo, die heerlijk zeg. Wat een heerlijk gebeuk van Van Boom. De 12-inch Newborn is verschenen via Cease to Exist. En u hoorde van lekkere, deze lekkere beukers de track Polished Wounds. En we gaan nog even door met beuken, alleen dan in een wat trager tempo. Met ouder werk en toch ook weer nieuw werk van Techno Animal. En in deze track weten ze zich ook nog vergezeld door Porter Riggs. De 12-inch Demonoid komt namelijk opnieuw uit. En dat wordt gedaan door het label Grand Royal. En dat is het label van The Beastie Boys. Dit is de titeltrack Demonoid. Hier zijn Techno Animal featuring Porter Riggs.

Wat een pracht. Het album Disconnect van KRM en KMRU. Oftewel Kevin Richard Martin en Joseph Kamaru. En inderdaad, Kevin Richard Martin was ook Techno Animal. Dus vandaar even het bruggetje. Disconnect, het album wat verschenen is. En u hoorde de track Difference. En dit is tot 10 uur een fonkelnieuw album, net deze week verschenen, van Ark Zeed. IJzige klanken op Glacial Movement, zoals we dat gewend zijn van dat fantastische label. Het album Nip Tak Toek. Wie Ark Zeed is, dat wordt geheim gehouden. Maar de track gelukkig die we nu gaan draaien, Sick Nick Kick, die niet. Hier is Ark Zeed.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, hartelijk welkom. Het tweede uur is eigenlijk al bijna 2 minuten aan de gang. Maar ik, Ark Zeed, kon we maar moeilijk wegdraaien. En als de X-rated nog tot 11 uur en daarna nog veel meer moois in X-ray tot middernacht. En we gaan het vanavond helemaal niet over het voetbal hebben, want dat deden de Speed Twins op hun eigen wijze al in 1978. En tijdens zo'n finale van een Europese voetbalkampioenschappen kan ik het toch echt niet laten om deze nog een keer op de draaitafel te leggen. Speed Twins en hun kijk op voetbal in de Football Song.

Tja, dat is lekker. We hebben hier een nieuwe pick-up. En die vreet het niet dat een plaatje ook wel eens helemaal tot het einde kan gaan. En dat betekent dat hij afslaat voordat hij überhaupt het einde heeft bereikt. Je houdt het niet voor mogelijk, maar zelfs dat soort dingen gebeuren hier bij de Concertzender. Als het niet zo triest was, dan zou je rot lachen. Anyway, dit waren de Speed Twins. We hate football. En we gaan nu weer terug naar het serieuzere werk. Hier is een heerlijke track van Prurient. Dit is Electronic Storms 1. En u hoort Rumors. Prurient.

prachtig. Prurient. En normaal is Prurient van de echte behoorlijke harsh electronics. Maar hij doet het hier behoorlijk rustig aan met het album Electronic Storms. Dominic Furno is Prurient en onder andere ook Vatican Shadow. En nog veel meer moois onder zijn naam. Prurient, en u hoorde Electronic Storms 1, het gedeelte Rumors. En dat verscheen op cassette alleen maar. Helaas alleen op cassette via Hospital Productions. Redelijk recent april dit jaar. Prurient hier bij X-Rated op de Concertzender. Normaal is dit een track van 28 minuten. En u hoorde een hele, nou laten we zeggen, behoorlijke 16, 17 minuten van deze heerlijke track. U luistert naar X-Rated op de Concertzender, waar we teruggaan naar 2018. Uit Nederland, het project Hadewig. En dat is het project van Peter Johan Nijland. En bijvoorbeeld René Aquarius van de Dead Neanderthals doet er ook op mee. Hadewig, het album Welving. En dat verscheen via het Amerikaanse label Malignant. Dit is Hadewig met Manifest.

0: put the word into two hands. And the sinners.
1: Those who are not with Allah.
0: It is the word of every Muslim. To understand that the winds of war are upon us, and it's our opponent to defend the God. And I want to say to the United States and to its people, I swear by Allah, who has built the sun to the sky,
1: that God, that the United States does not give,
0: or anyone who lives in the United States,
1: that the United States will have no peace until every sinner, every Israeli, leaves the Palestinian lands. May God bless you. May God bless you.
2: May God bless you. Ja, geen voetbal in dit programma, maar toch de voetbalsong We Hate Football. En natuurlijk ook, gezien de gebeurtenissen in Amerika, een track over Trump. Clearstream Temple, The 16th Trump, hoorde hij. Het komt van het album 16, wat in 2003 verscheen via Cold Spring Records. En Clearstream Temple is Abby Hellas-Dotter. En zij is bekend van alle hoesontwerpen, of in ieder geval heel veel hoesontwerpen die ze maakt. Bijvoorbeeld voor het label Winter Lights uit Haarlem. Vroeger uit Haarlem althans. En ze maakt zelf ook muziek onder de naam Gidja tegenwoordig. En Abby Hellas-Dotter doet het ook met Wona Sender en Ashtoreth op het nieuwste Winter Light album Animic Atmosphere. En u hoort nu de titeltrack van dit drietal.

Remember, you're unique, just like anybody else.

0: hoorde Rome, of Rome, want je mag ook Jérôme zeggen. Jérôme is Rome. En u hoorde Der Wolfsmantel. En dat is afkomstig van het album Confession d'un voleur d'âme. En dat verscheen in 2007 op Cold Meat Industry. En voor Rome hoorde u het nieuwste werk van Shin Ikun. Boschaven Unexpanded. En dat is een track van 1 uur en 10 minuten. Die hij in eigen beheer heeft uitgegeven. En die kunt u via Bandcamp, een zogenaamde Name Your Price, ophalen. Ik zou dat doen. En ik zou zeker die man ook wat geld geven. Want hij maakt de meest schitterende dingen daar uit zijn woonplaats in Wales. Shin Ikun. En dat is 1 losse track die hij digitaal heeft uitgegeven, dus in eigen beheer. Daarvoor hoorde u het nieuwste werk op Winterlight van Ona Sander, Ashtoreth en Gija. En zometeen is er nog het derde uur X-Rated en dat is X-Ray. En daar duiken we de zogenaamde minimal music in. Dus alle fans van, laten we zeggen, Terry Riley, Steve Reich, Philip Glass en noem ze allemaal maar op. Blijft u vooral luisteren tot aan 12 uur. We hebben het over Illich uit Frankrijk. Het werk wat is opgenomen door Thierry Muller in tussen 1975 en 1977. Verzameld onder de titel Un jour comme tant d'autres. Illich, zometeen in X-Ray. Tot middernacht. Ik dank u allen hartelijk dat u inderdaad wederom gekozen heeft voor de muziek die er toe doet en niet voor het voetbal. Fijn dat u er allemaal bij was vanavond. En ijs, weder en andere ellende dienen, is er natuurlijk volgende week weer een nieuwe X-Rated. Gewoontegetrouw op de zondagavond tussen 9 en 11 hier op de Concertzender. Blijf trouwens bij deze Concertzender, want er is heel veel moois te beleven. En word misschien donateur, want dan kunnen we nog tot in lengte vandaag blijven zeggen. Volgende week is er weer een nieuwe X-Rated. Dank nogmaals voor het luisteren en alle reacties. En voor nu, dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

Max. Ratings.

Terug naar 1993. Sven Vett. Ritual of Life. The Tribal Acid Mix. En die Tribal Acid Mix, die werd gemaakt door Ralf Hildenbeutel. En dat verscheen op 12 inch op IQ Records. Sven Vett aan het begin van een nieuwe tropische editie van X-Rated op de Concertzender. U zult weer genoegen moeten nemen met het heerlijke geruis van de airco op de achtergrond. Want die staat weer volop te pompen. En die zet ik niet meer uit. Want het was hier 36,5 in de studio toen ik binnenkwam. Ik heb het naar beneden kunnen krijgen tot 32,5. Maar het is hier nog steeds subtropisch. En de muziek, die moet het allemaal wat koeler maken. Het eerste half uur houden we het nog wat zomerser. Maar daarna zal toch echt de verkoeling zijn intrede doen. En maar nu misschien toch ook al een klein beetje met de nieuwe single van Aphex Twin. Die gaat 28 juli verschijnen. Aphex Twin met Black Uni, bedoel ik. Black Box Live Recorder 21F heet die. Met Inner Room 7F760. Dat is de volledige titel. De nieuwe van Aphex Twin. Dit is X-Rated. Fijn dat u er allemaal bij bent. Een hele goede avond.

Phantom. En Phantom, dat is Timon Sliusas. En hij is ook de initiatiefnemer achter deze 12-inch. De 12-inch White underscore 001. White One. Met daarop onder andere, behalve Phantom, ook Bastiaan Benjamin. Nerds with Acid, Grens, een Oosterse Lach, die we hier ook al in X-Rated gedraaid hebben. Erg fijne 12-inch. En inderdaad, gecompileerd door Phantom zelf. U hoorde de track Mesotron hier bij X-Rated. Met nieuw werk, en dat is inmiddels net verschenen, van Ahmed Siesman en VNNN. De track Hybridity, en het staat op het album The Third Space. En het label is The Third Room. Ruimbaan voor Hybridity. Een heerlijke track van Ahmed Siesman en VNNN.

Jack Dangers en Ben Stokes, oftewel respectievelijk Meat Beat Manifesto en Dimensional Holophonic Sound. Zij vormen een duo en die maakten de nieuwste 12-inch Man from Mantis. U hoorde Automatic Mouth. Nou, heel goed nieuws voor iedereen die het destijds in 1994 en misschien nog een enkele re-release daarna helemaal gemist heeft. Een aantal platen van Basic Channel worden weer heruitgegeven. Nou, aangezien we gewoon het nu echt eventjes heel rustig aan gaan doen en de wat verkoelerender klanken laten weerklinken, is hier de volledige Radiance One van Basic Channel. Sla nu uw slag, want opnieuw uitgebracht dus op Basic Channel zelf. Origineel dus uit 1994. Nou, bij voorbaat al kippenvel bij Basic Channel.

Ja, heel erg mooi. Ja, daar is de ruis die je hoort. Dat is nog steeds de airco die vol staat te blazen. We hoorden het prachtige werk van Mount Fuju. En dat is uit China. Alhoewel die de laatste tijd al verhuisd is naar Amerika. Mount Fuju bracht het album A Mirror to Weave uit. En dat verscheen via Dans Noir. Je hoorde de schitterende track Temple van Mount Fuju. En nu een opmerkelijke release, namelijk opnames uit 1972, 73, 1974. We hebben het over Sternenmädchen. En Sternenmädchen, dat was de bijnaam voor Gilles Lettmann. En Gilles Lettmann, dat was weer de vriendin van Ralf Ulrich Keizer. En Ralf Ulrich Keizer, dat was weer de grote man achter die Kosmischen Kurieren. En het label Oor, et cetera. De grote ontdekkers van mensen als Klaus Schulze en mensen als Ashgrat Tempel, Popol Vuh en noem het allemaal maar op. En in 1974 verscheen Gilles Zeitschief. En dat, de muziek die werd verzorgd door Klaus Schulze en de teksten door Gilles Lettmann. En er is nu ineens een Gilles Zeitschief 2 verschenen. Zonder Klaus Schulze, maar het schijnen toch echt opnames te zijn uit die tijd. En dat is leuk. De muziek die wordt nu gemaakt door Roberto Cacciapaglia, Dieter Dirks en Jürgen Dolase. Met gasten als Harald Grooskopf en Mythos. En het is alsof het in die tijd is opgenomen. Dus we zullen er maar vanuit gaan dat dat inderdaad zo is. Gilles Zeitschief 2. Je hoort nu Sternenmädchen, oftewel Gilles Lettmann met PSI. Lekker spacen.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, hartelijk welkom. Het tweede uur X-rated op deze zondagavond. Allemaal nog tot 11 uur en daarna nog veel meer moois in X-ray tot middernacht. De verkoeling die moet zijn werk doen, de muzikale verkoeling, want buiten is het nog steeds warm. En helaas hebben we deze week alweer afscheid moeten nemen van een aantal markante muzikanten, zoals Peter Brutsman bijvoorbeeld. Maar ook Theresa Taylor. En Theresa Taylor was de drumster van de Butthole Surfers. En zij drumde eigenlijk gewoon echt, wat je zegt, op de beste platen van de Butthole Surfers. Zoals het album Locust Abortion Technician. Dit is ter nagedachtenis van Theresa Taylor, Rust in Vrede, Sweat Love van dat album, The Butthole Surfers.

En zo gaat deze machtige track nog een hele tijd door. In totale tijdsduur van bijna 44 minuten. We hebben het over de track The Beggar Lover 3. En we hebben het over de nieuwste van Swans. En dit is verreweg, maar dan ook verreweg de allerbeste track die erop staat. U hoort een gedeelte dus uit The Beggar Lover 3. Het staat op het nieuwe epos van Swans, The Beggar. En dat is nieuw verschenen op Young God Records, hun eigen label.

En bij sommige titels moet je wel eens denken van, zou dit de laatste van Swans kunnen zijn? Maar goed, dat denken we wel vaker, want Swans die heeft al 26 keer afscheid genomen en komt iedere keer weer terug. Zoals ook met dit dubbelalbum The Beggar. Heerlijk nieuw werk van Swans. Wat ook nieuw werk is, is een verzamelaar die verschenen is op 8 Tower Records uit Italië. En we hebben het over Vacant Stations. Vacant Stations uit Engeland met de track Litany of the Lost. Het staat op de verzamelaar Music for Abandoned Monasteries. En dat is dus onlangs verschenen. Het wordt nu koud met Vacant Stations. Litany of the

hard op weg om, nou toch zeker in de top 3 van 2023 te belanden. In de hoogste regionen, dat is zeker. We hebben het over het album van 400 Lonely Things. Het album Mother Moon in een productie van William Basinski. Hele vervreemde tracks staan hier op het album Mother Moon. U hoorde deze 400 Lonely Things nu met de track I Live in the Green Blooded Forest. Heel veel mooie nieuwe releases hier bij X-Rated vanavond. Want inderdaad, die Music for Abandoned Monasteries, die mochten er zijn. The Swans met The Beggar. En een nieuwste op Winterlight. RNG MNN, oftewel Ronnie Engman. Hij doet het weer met een follow-up voor het van het album False Dawn. En dat is nu False Dawn Falsified. En dat betekent dat het allemaal remixen behelst van de track False Dawn. Zoals deze van Gdanian. Die maakte deze mix van de track Down South. Nieuw dus op Winterlight. RNG MNN Down South.

En werkraam is Axel Frank. En die weet zich vergezeld van diverse mensen om zich heen die prachtige muziek maken. En samen met Axel Frank. De tekst overigens die je hoorde in deze track, die kwam van Gottfried Benn. En dat is een schrijver, een dichter en leefde tussen 2 mei 1886 en hij stierf op 7 juli 1956. Werkraum, het komt van het album Unsere Feuer brennen. En daarna, of daarvoor moet ik zeggen, werk van Sal Solaris en Majdanek Waltz uit Rusland. Nou, er is veel noise uit Rusland gekomen gisteren, dus het mocht wel weer eens. Tenebré is het album, de titel, die mag u zelf opzoeken in de playlist. Tenebré verscheen in 2011 via Shadowplay Release en Zero Zoberton, Sal Solaris en Majdanek Waltz. En daarvoor dus nieuw werk van RNG MNN. Zometeen is het de tijd voor X-Ray tot middernacht. En ja, zo u wilt, het moest zo zijn. Ik heb hem al vorige week opgenomen, maar het is gewoon een hele mooie, relaxte, een beetje tribal-achtige en buitengewoon goed passend bij het huidige weer. Werk van Tu, oftewel T-U-U. Dat is het geesteskind van Martin Franklin en ook hij weet zich vergezeld van diverse muzikanten die hem daarmee helpen. U hoort de track van de albums 1000 Years, All Our Ancestors, Invocation en Mesh. Zometeen T-U-U, een beetje tribal-achtige, prima bij het weer passende aflevering van X-Ray. Ik hoop dat deze X-Ray ook een beetje, of deze X-Rated moet ik zeggen natuurlijk, ook een beetje heeft bijgedragen aan wat verkoeling. De verkoeling die zal overigens morgen wel in gaan intreden wat het weer betreft. Dan krijgen we gewoon weer eens een lekkere, gewone Hollandse zomer met regen, een wolkje, een zonnetje en aangename temperatuur. Dus ijs, weder, aangename temperatuur en regendienende is er volgende week gewoon weer een nieuwe X-Rated op de zondagavond tussen 9 en 11. Gevolgd door een X-Ray. Dank voor het luisteren, dank voor de reacties. Blijf bij X-Ray, blijf bij de concertzender. En voor nu, dag! X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

Okay. Oh. Twee grootheden die samenwerken, dat kan alleen maar fijn klinken. De Shaman, onder handen genomen door Jack Dangers. Natuurlijk Meat Beat Manifesto. En zo klonk dat in 1991. Geweldig werk van de Shaman. U hoorde Hyperial. Dus zoals gezegd, onder andere genomen door Jack Dangers van Meat Beat Manifesto. Toen al een druk man en nu nog steeds een druk man. Er is natuurlijk een nieuwe Meat Beat Manifesto uit. En binnenkort in dit theater en op in uw speler. Hopelijk ook het Soon Noise project. De samenwerking die Jack Dangers is aangegaan met de heren van Clock DVA. En die is onderweg, dus daar is het op wachten. Nu eerst RX101, dat is het project van Erik Jong. Verschenen op Suction Records. Het album Dopamine. Dit is Frogus Esophagus. Dit is X-Rated. Heel fijn dat u er bent. Tot 11 uur X-Rated. Daarna meer moois in X-Ray. Een hele goede avond.

de fraaie boventoonzang van Soria. En die werd zich op elektronica bijgestaan door Ashkalon Sain. En dat allemaal op het album Atlan. Geweldig werk van Soria en Ashkalon Sain. 2009 verschenen via Project Records. U hoorde Amo Kahui. Of Amo Kahui. Zo moet ik het zeggen. U luistert naar X-Rated op de concertzender. In augustus, 1 augustus om precies te zijn, wordt eindelijk uitgebracht de soundtrack van de film Chance vs. Causality. En die is gemaakt door Cabaret Voltaire in 1979 in opdracht van Babette Mondini. En zij woonde in Amsterdam. En het is een vertoning geweest in het Stedelijk Museum in 1979. En daar zijn ook een aantal cassettes uitgegeven met de muziek erop. Niet heel veel, dat mogen duidelijk zijn. Eindelijk wordt het uitgebracht door Mute Records. Verwacht geen normaal Cabaret Voltaire album, want het is eigenlijk nog veel experimenteler dan dat we van ze gewend zijn. Wel in de originele bezetting Richard H. Kirk, Stephen Melander en Chris Watson. De muziek die wordt dus nu eindelijk uitgebracht, maar hij ligt al heel lang gelukkig op mijn plank. En daarom kunt u nu vast luisteren naar een track van die soundtrack die gaat uitkomen. Chance vs. Causality. Dit is Cabaret Voltaire.

0: aku. Ah, semalat bata babula heruba anaku.
1: Zo, u dacht dat Cabaret Voltaire gek was. Nou, Nodding God kan er ook wat van. Maar dat is fonkelnieuw. Nodding God, het project van David Tibet van Current 93 en Andrew Lyles van Nurse with Wound. Nodding God, play Wooden Child. En u hoorde Trapezoid Hunting van dat nieuwste album. Verschenen via House of Mythology. Nog meer nieuw werk van Kober Ord. En het album heet Le Chant des Ruines, duistere klanken van Kober Ord in Aurore, ou le retour des oiseaux de feu. Kober Ord.

Als u vast verlangt naar druilerige dagen in de herfst, dan is er altijd nog Thor Lundvall. Want dat is toch altijd nog de meester van de melancholie.

Eigenlijk kan het bij de platen van Thor Lundvall alleen maar een beetje druilerig regenen. Nou, dat doet het voorlopig niet. Kurk droog voorlopig in Nederland, maar ik trok deze van de week uit de kast. Het meest recente album van Thor Lundvall en die heet A Dark Place. En ja, het is werkelijk weer zo ontzettend mooi album. U hoorde de titeltrack A Dark Place van Thor Lundvall. Daarvoor hoorde u Shrine in Fada Stone op het laatste album van hen, Celestial Fire. Die track heb ik al eens gedraaid, een half jaar geleden of zo, maar ik kwam van de week ook weer tegen. Man, wat een indrukwekkende track. Vooral die laatste 3-4 minuten met die bewerkte vocalen. Werkelijk kippenvel. Shrine, oftewel Hristo Gospodinov uit Bulgarije.

0: Zometeen het derde uur X-Rated onder de nummer X-Ray. En daarin de bijzondere werken van Tangerine Dream. Onlangs verscheen de box In Search of Hades. Met daarin een 16-tal cd's en 2 blu-rays. Ja, u moet er inderdaad, zoals ik al eerder zei in een X-Rated, een hypotheek voor afsluiten om dat te kunnen bekostigen. Maar het is absoluut de moeite waard. En ik heb een aantal Stephen Wilson mixen, de man achter Bass Communion en Porcupine Tree, bij elkaar geharkt. Zoals bijvoorbeeld de Rubicon Extended Introduction, gemixt door Stephen Wilson. Een volledig nieuw gemixte versie van het volledige werk Ricochet, dus de beide delen. En Act 2, Barok, uit de nooit eerder uitgebrachte soundtrack Oedipus Tyrannus. Allemaal de Stephen Wilson mixen, zometeen in X-Ray van Tangerine Dream, hier bij de Concertzender. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated. Dank voor alle reacties ook. Volgende week is er ijs en wederdienende natuurlijk weer een nieuwe X-Rated hier op de Concertzender. Nogmaals, dank voor het luisteren. Blijf bij de Concertzender. Blijf bij X-Ray zometeen. En daarna, vanaf 12 uur, is er een Dr. Klangendoem. Met een special gemaakt door Frans de Waard. Gaat dat luisteren. Voor nu.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: Max.
1: Ratings.

het zomert in Nederland en dat zullen we weten ook met een aanstaande hittegolf voor de deur. Extreme hitte deze week en ja, bij zomersweer, ik moet daar altijd zo vaak aan Orbital denken. En deze, die was nog nooit voorbijgekomen in X-Rated. En waarom, weet ik niet, maar dat geeft niet. Lush 3 stamt alweer uit 1993. Orbital. En origineel staat deze track op The Brown Album, die eigenlijk gewoon Orbital heet. En maar gezien het eerste album ook Orbital heet, was deze eigenlijk Orbital 2. Alleen heet hij niet Orbital 2, maar Orbital. En daarom wordt hij The Brown Album genoemd. Volgt u het nog? Het maakt allemaal niet uit. Goedenavond. Fijn dat u erbij bent. En hier is Armin van Buuren. Jazeker. In X-Rated. Het kan allemaal. Samen met Benno de Groei. Hem kennen we als Rank One. Moons of Jupiter is hun gezamenlijke album. En het is een geweldig album. Sinti-pareltjes op en top. Gaia. Dit is I.O. Dit is X-Rated. Een hele goedenavond.

Zo, de knettermensen. Oef. Hoe warm het ook in de studio is. Nou, het valt mee, 26 graden. Maar hier krijg je toch instant kippenvel van. De nieuwste van Lingua Ignota, die ik ook nog heb mogen zien op het Roadburn Festival, waar ze een geweldig verpletterend optreden gaf. Ze heeft zelfs twee keer opgetreden. Tweede optreden heb ik helaas gemist, maar het eerste optreden, wauw. En haar nieuwste heet Caligula. Lingua Ignota met Do You Doubt Me, Traitor. En dat album is nieuw verschenen op Profound Lore Records. Wat een meesterwerk. Ongelooflijk. Echt kippenvel. Brr, even bijkomen, maar dat gaat niet lukken, want de volgende die mag er ook zijn. The moon lay hidden beneath a cloud. Er was veel over de maan te doen deze week. Natuurlijk, ik zei het al 50 jaar geleden, de maanlanding. En bovendien was er een gedeeltelijke maansverduistering die niet voor iedereen te zien was, aangezien er hier en daar een wolk voor zat. The moon lay hidden beneath a cloud, dus. A new soldier follows the path of a new King. Dit is een ongetitelde track, nummer 4 van dat album. The Moon Lay Hidden Beneath a Cloud.

Naar de moon lay beneath the moon. Jongen, de moon lay hidden beneath the cloud. Moesten we op zoek naar een tweede maan. En die vonden we de second moon in de vorm van Atomien Electrien. Oftewel Peter Andersson, oftewel ook onder andere Raison d'être en Boxholm. Zijn de second moon kwam in 2016 uit. En u hoorde Sephirial's Lilith. Heerlijk spacewerk van Atomien Electrien. U luistert naar X-Rated op de Concertzender. En ik zei het al, en u heeft het waarschijnlijk ook al meegekregen, er komt een enorme hittegolf aan. Of in ieder geval een golf hitte. Of het een hittegolf wordt, dat moet blijken. En ja, daar kunt u zich het beste hoeden met ijzige ambient. En gespecialist op dat gebied is natuurlijk altijd nog het label Glacial Movements uit Italië. Zij hebben weer een prachtig album uitgebracht van Line Spectrum. Het album Bruma. En Line Spectrum is niemand anders dan de man die zit achter Johnny Darko. Gelukkig heeft hij die vreselijke naam achterwege gelaten en gaat verder als Line Spectrum. IJzige ambient in Ways van dat nieuwe album.

ene juweeltje na het andere op de Armcom sampler. Geweldig werk allemaal. Het is allemaal weer nieuw werk van Eddie Newton, de man rond Clock TVA en The Anti-Group. U hoorde Onverde en dat is van Matar. En dat is Eddie Newton samen met de heer Esposito en dame Brady. En dame Brady zit in Amber Asylum. Geweldig werk dus van Eddie Newton en de zijne op de Armcom sampler. De Interior Research Media Com sampler. We hebben een klein beetje over tot aan de laatste plaat. Daarom allemaal nog even een klein stukje van die geweldige track van Line Spectrum.

0: een Baltic Icebreaker. Die zullen we de komende week niet nodig hebben hier in Nederland en de rest van Europa, want de hitte komt eraan. Baltic Icebreaker, dat staat op het album Whiteout Conditions. En ook die Whiteout Conditions, die hebben we ook voorlopig niet. Geweldig werk van Belcanto van Weleer. Het eerste album was dit en Belcanto was natuurlijk Annelie Marian Drekker, Niels Johansson en Ger Jensen. En Ger Jensen die splitste na Belcanto af. Eerst als Bliep en daarna natuurlijk zijn belangrijkste alter ego Biosphere. Belcanto, heerlijk om weer te horen. Alweer 1987. Oei. De tijd gaat hard, jongens en meisjes, dames en heren. En inderdaad, de tijd gaat hard, want er is nu alweer een X-rated voorbij. Maar u weet het, er is een derde uur en dat is X-ray. Ditmaal gevuld met de nalatenschap van Bryn Jones. Beter bekend als Muslim Goes. Het album Veiled Sisters kwam uit in 1993 en u hoort 7 tracks van Sister One van dat album Veiled Sisters, aangevuld met 4 tracks van Sister Two. Allemaal afkomstig van het album Veiled Sisters en dat loopt naadloos, prachtig voor u in elkaar over, gemixt. Muslim Goes, zometeen tussen 11 en middernacht. Houd het hoofd koel de komende week. Tip van Bob, zet een ventilator naast uw bed. Dat heb ik ook op zulke dagen en vooral warme nachten. En het werkt. Ik hou van het monotone geluid. Ja, ik hou sowieso van monotone geluiden, dat zult u begrijpen. Het monotoon ronddraaiende, vibrerende geluid van een ventilator. Dan val ik binnen 3 minuten in slaap, hoe warm het ook is. Doe dat. En als u de volgende dag een snotneus heeft, dan snuit u een keer. IJs, weder en hitte dienende is er volgende week een nieuwe X-Rated op de zondagavond tussen 9 en 11. Heel veel dank voor het luisteren. Hartelijk dank dus nogmaals ook voor alle reacties die ik mocht ontvangen. Blijf bij X-Ray, blijf bij de concertzender. Tot volgende week. Voor nu.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: Max.
1: Ratings.

Op zich zult u nog even moeten wachten tot 13 september. Dan gaat dit hele album verschijnen van Aiden Baker and the Dead Neanderthals uit Nederland. En zij hebben de samenwerking gevonden op het album Cast Down and Hunted. En dat gaat verschijnen via het onvolprezen label A Moving Furniture, het label van Sietse van Erve. U hoorde een gedeelte, of althans een heel groot gedeelte, van de track Subterfuge. En de track duurt in totaal meer dan 20 minuten. U heeft nu meer dan een kwartier gehoord hier bij X-Rated op de concertzender. Aiden Baker en de Dead Neanderthals. En we gaan verder met nieuw werk wat ook nog moet gaan verschijnen. En dat is het nieuwste werk van Sovia. Dat gaat 25 juli aanstaan.

de personificatie van het pure kwaad bij Karjalan Sisit. Origineel uit Finland en later verhuisd naar Zweden, waar ze zwaar aan de drank raakte en het meest ene geweldige album na het andere uitbrachten. Het laatste album, het laatste wapenfeit van hun was alweer 2015. En 5 jaar later hebben ze zichzelf helaas opgeheven. Karjalan Sisit van het album Want You Dead. En u hoorde in het, in mijn beste Fins of Zweeds, wat is het? Firman is zo in Piljuko. En dat was Karjalan Sisit hier bij X-Rated op de Concertzender. Waar we verder gaan naar Polen en daar is Julisa actief. Het album Julisa, tweede album van Julisa gaat verschijnen of is verschenen inmiddels 20 juni. Dus dat is inmiddels alweer een week of 2 geleden. U hoort nu de 8e track, want ze hebben verder allemaal geen titels, alleen nummers. Dit is 8 van het album Julisa 2.

suddenly there's somebody breathing.

Een en al beklemming bij Annie Hogan en hoorde de stem van Kathy O'Dowd. De track Death Zone. En het album is Mountain. En dat komt is de soundtrack van een film die gemaakt is. En nu Kathy O'Dowd is bergbeklimster en vertelt over de ontberingen die ze moeten doorstaan om zeg maar goed de berg te kunnen beklimmen. Het is inderdaad echt een... Er loopt het in een andere vast, jongens en meisjes. Oh, dat is nou een hele narigheid. Goed, waarom loopt het nou weer vast? Wat gemeen. Ja, daar heb ik nog een track Annie Hogan, waardoor ik deze nog eventjes in een andere speler zou kunnen proberen. Want het dubbel loopt een beetje vast. Een beetje jammer. Annie Hogan... En zij is voornamelijk bekend van haar samenwerking met Mark Elmond. Nou, als het allemaal zo werkt, dan hoort u nog even een track van Herbst 9. En dat is afkomstig van het album Eta Carinae. En dat is de titeltrack in The Rebound.

En van Ian Reid is het bekend dat hij niet altijd helemaal zuiver zingt. Maar dat is nou juist het charmante van Fire and Ice. Hier en daar goed vals, maar dat is leuk. Op het album Hollow Ways, dat was destijds het tweede album van Fire Ice wat verscheen. In 1994 en hij weet zich door heel veel coryfeeën bijgestaan op dit album. Zoals Mouse bijvoorbeeld, die heeft gedrumd bij Psychic TV. Simon Norris, die heeft live gespeeld bij Coil. Julie Woods van Current 93. En Freya Aswin, en zij was aanwezig bij Sixth.com. En dan nog Michael Cashmore, die veel diensten verleende bij onder andere Psychic TV en Current 93. Fire and Ice aan het einde van deze episode van X-Rated. En daarna een schandalig kort stukje vanwege vastlopen door Herbst 9. Eta Carine en daarvoor het indrukwekkende werkstuk Death Zone van Annie Hogan.

0: En wie het Fax label verzamelt, die heeft ongetwijfeld ook hopelijk het album Recurring Dreams of the Urban Myth. En dat werd ingespeeld door Chris Meloche. En hij heeft ooit een tweede album uitgegeven onder bijna die titel. Dat was Urban Myth 2. En dat hoort u zometeen in X-Ray tot middernacht. Het is oorspronkelijk een stuk van 6 uur lang. En het is in mei 1996 uitgezonden op het radiostation CHRW-FM. Een station wat gevestigd is in Ontario in Canada. Zometeen Chris Meloche met Urban Myth 2 in X-Ray tot middernacht. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated op deze zondagavond. IJs en wederdienende is er natuurlijk weer volgende week. Een nieuwe aflevering en een nieuwe episode van X-Rated. Dan is de finale van het voetballen. Nou, dat doet u natuurlijk niet aan. U zet gewoon desnoods het beeld aan. En maar het geluid, dat komt natuurlijk van X-Rated. Want X-Rated zal er zijn. Voetbal of niet. Wat mij betreft een hele mooie week. En blijf bij X-Ray. Blijf bij de Concertzender. Dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: Max.
1: Rated

Ja, lekker zomers, hè. Heerlijk. Sandals in dub. Chant to Jah. En Sandals is niemand anders dan Richard H. Kirk. Oftewel Cabaret Voltaire. Die dit geweldige album maakte in 1998. En uitgebracht is via Touch Records. En later heruitgegeven via het Soul Jazz label. Heerlijk werk aan het begin van een nieuwe X-Rated Sandals. Want zomers, dat was het de afgelopen week. Poeh, in de studio is het lekker gezakt naar een aangename 25 graden. Dus de muziek die zal de rest moeten doen. En we zijn er tot 11 uur vanavond. Daarna nog veel meer moois in X-Ray tot middernacht. En dit is allemaal Gaia, Moons of Jupiter. Dit is Callisto. Dit zijn Armin van Buuren, Benno de Goeie in Gaia.

0: Oh, wat heerlijk dat ze weer terug zijn. 808 State. U kent ze vast nog wel van grote hits van weleer. En ze zijn weer terug, eindelijk, met een heel nieuw album dat zal gaan verschijnen. Transmission Suite. En daar staat onder andere ook dit Tokyo. Tokyo op, tevens op de nieuwste single te horen. Heerlijk nieuw dus van 808 State. Deze week werden we opgeschrikt door het overlijden van het Nederlands misschien wel bekendste acteur Rutger Hauer. Ja, normaal van ja, acteurs, ach, moet ik die nou in memoriam voor doen, ja of nee? Maar ik vind Rutger Hauer van een kaliber dat ik zeg ja. En er is gelukkig veel te vinden. The Blade Runner soundtrack bijvoorbeeld, want hij is natuurlijk heel erg beroemd geworden door zijn rol als Roy Batty in Blade Runner. Maar ja, ik ben ook zelf natuurlijk opgegroeid met Floris. En ik vond Turks Fruit ook wel een bijzonder aardige film. En zo deed hij veel meer Soldaat van Oranje. Maar we blijven even bij Blade Runner. En er is een track van Hoodlum Priest uit 1990. En dat staat op het album Heart of Darkness. Het album wat eigenlijk ontzettend snel uit de handel is genomen wegens het onrechtmatig gebruik van allerlei samples. Nadat die uiteindelijk allemaal gekleerd werden, werd het album uiteindelijk weer opnieuw uitgebracht. Maar de eerste oplage, dat was een hele zeldzame. Nu met het oogmerk in Rutger Hauer hoog te houden en in ere te houden. En hem te bedanken voor zijn mooie acteerwerk nu in Tyrell van dat album Heart of Darkness. Heerlijk met de zeer beroemde samples, de sterfscène uit Blade Runner. Rust in vrede, Rutger Hauer.
1: I've seen things you people wouldn't believe. Time to die. I've done questionable things. Time to die.
2: Time.
1: Enough. Time to die. I've done questionable things.
2: Also extraordinary things.
1: Revel in them.

enough.

0: You're the prodigal son. You're quite a prize.
1: Time.

En dan is er zomaar gewoon weer een nieuw album van Maarten van der Vleuten. En dat niet alleen, er komen twee nieuwe albums aan, jawel. Dit is de eerste en deze zal aanstaande week verschijnen, 1 augustus. Het nieuwe album Parts of the Process. En daarvan hoorde u het prachtige So Bright It Hurts. En of dat inderdaad nog niet genoeg is, 1 maand later, precies op 1 september, het album Beer, Boots and Pussy. En dat zal inderdaad allebei verschijnen op zijn eigen label Signum. Heerlijk nieuw werk dus van Maarten van der Vleuten. U luistert naar X-Rated op de Concertzender. De Japanner Kenichi Oka, die leeft in Hokkaido. En dat is een stad in Japan die in 2018 ernstig getroffen is door een aardbeving. Sindsdien laat de man zijn muziek daardoor beïnvloeden. Dat mogen duidelijk zijn. En dat, ja, hoe ongelooflijk verschrikkelijk een aardbeving ook kan zijn, of ze überhaupt is, het resultaat voor de muziek, dat mag er wel zijn. Getuige ook weer het nieuwste album van Yamaoka, Timeless Story, nieuw verschenen op Data Bloom Records. En wat zijn we weer blij met dit nieuwe album van Yamaoka. U hoort nu Cardboard.

Als er iets bij de zomer hoort, is het wel dit soort sompige dub die op zichzelf verkoelend klinkt. Deze dub werd gebracht door Christian Scheck. What Was Before? Dat is zijn nieuwste album. Nu hoorde Cinnamon Rolls en dat verscheen nieuw via Carpe Sonum Novum. En nu is het wel echt tijd om het helemaal koud te krijgen met nieuw werk van Interconnected, het nieuwste album Extended Environments. En dit is Riedstad. En dat wordt zo meteen opgevolgd door een track van Kevin Richard Martin van zijn nieuwste album Sirens. Maar eerst Interconnected.

0: life-threatening operation. 2. Dat is deze angstaanjagende polwind. Die komt van het album Sirens. Wat verscheen op Room 40. Nieuw, helemaal fonkelnieuw. Nou ja, fonkelnieuw. Is een paar maanden uit, inmiddels al. Maar goed. Van Kevin Richard Martin en zijn LP Sirens. Kevin Richard Martin is natuurlijk gewoon The Bug, oftewel King Midas Sound. Een van de curatoren van het Le Guess Who Festival. En dan weet je dus wat je kunt verwachten. Dit soort dingen, maar ook hele zware dubs en hele extreme geluiden, maar ook ingetogen melancholie zoals King Midas Sound. We zijn benieuwd. Kevin Richard Martin.
1: X-rated. It is the night of the demon.
0: Goedenavond, het tweede uur X-rated. Nog tot 11 uur en u weet het, daarna nog veel meer moois in X-ray tot middernacht. Maar eerst terug naar lang, lang, lang geleden. 1980, The Return of the Durruti Column. Jawel, want daar staat dat prachtige zomerse en toch ook buitengewoon melancholieke nummer Sketch for Summer op. De eerste editie van de LP van The Return of the Durruti Column, die is volledig van schuurpapier gemaakt. Dus bekende schuurpapieren hoes. En die is in elkaar geflanst door de leden van Joy Division en A Certain Ratio. Het verhaal gaat dat alle hoezen gelijmd zijn door Ian Curtis. Nou zeg, en die ligt hier gewoon op de draaitafel. Althans, niet het schuurpapier natuurlijk, maar de inhoud. De LP. De band is opgericht ooit door Tony Wilson, de baas van Factory Records. Maar al heel erg snel werd het solo-project van Vinnie Riley. Dit is The Return of the Durruti Column. Oftewel, de Durruti Column met Sketch for Summer.

0: Na het geweld van Blank Mars was dit wat rustiger aan. Heerlijke, mooie IDM van Dude. Heel weinig bekend over Dude, want het enige wat hij heeft uitgebracht is deze track. Wave, en die vindt u op de verzamelaar Cottage Industries 8. En dit is het samenwerkingsverband tussen oude, een soort ambient techno-helden uit Duitsland. Dr. Motte en Gabriel Lamar. Radical Chill Out noemen ze zich. Zo heet eigenlijk het album. De afkorting is dan ook RCO. Dit is Radical 2.
1: Information is

Ja, mensen, ik ben er gewoon zelf helemaal stil van. Vooral die zang, wat is dit prachtig. U hoorde Carl Gari en Abdullah Minawai. Het nummer wat u hoorde heette Zawai. En dat komt van de LP The Act from Falling from the Fourth Floor. Verschenen via Whitey's Records. Ontzettend mooi hier allemaal bij X-Rated op de Concertzender. Waar we nu een 7-inch op de draaitafel hebben liggen van onze host, eigen eindredacteur van de en muziekcoördinator van de Concertzender, Hessel Veldman. Die is al sinds de jaren 80 bezig, nou misschien zelfs al eerder, bezig met de meest prachtige experimentele elektronische voornamelijk muziek. En dat doet hij onder verschillende carnaties. Er is nu een 7-inch van hem verschenen onder zijn eigen naam. Want hij is allerlei oude opnames aan het verzamelen. En dat zo hier en daar gaat het een en ander opnieuw uitgebracht worden. Zoals deze ook. Hessel Veldman met de track Boezem Ballet. En Boezem Ballet is eigenlijk oorspronkelijk een titel. Dan heet het alleen op zijn Engels Boezem Ballet van Annie Sprinkle. De seksgodin. En Annie heeft ook haar borsten geleend voor het hoesje van deze 7-inch. Met op de B-kant Enno Veldhuis. Ook al zo'n ontdekking van de jaren 80 die de meest prachtige muziek maakte. Die track die heet In Eile Lucht. Maar wij gaan luisteren nu naar onze eigen Hessel Veldman met Boezem Ballet. Overigens, het hoesje werd door het Belgische Stroom Records, waar het plaatje op uit is gebracht, op Facebook gezet met borsten en al. En dat heeft er hooguit een paar minuten gestaan. Want ja, borsten, dat is toch wel het meest aanstootgevende wat een mens kan meemaken. Fucking Facebook. Hessel Veldman, Boezem Ballet.

0: 2000.
1: Is al eventjes uit, maar het album van Snapped Ankles lag al een tijdje op de stapel om gedraaid te worden. Snapped Ankles met het album Stunning Luxury. Deze track die u hoorde lijkt er niet op, maar een aantal tracks die op dit album staan doen me toch heel erg denken aan het oude geluid van Devo. Deze track dus niet Skirmish in the Suburbs hier bij X-Rated. Waar het wat mij betreft hoog nodig herfst kan worden. Een lange herfst met druilerig weer, want daar past het nieuwe album van Losil bij. Equivalence heet het nieuwe album van Losil, oftewel Scott Morgan. Dit is Equivalence number one. Werkelijk van onnavolgbare pracht, de nieuwste van Losil.

0: En daar verdwijnt hij langzaam in de verte. Geweldig nieuw werk van Steve Roach. Het nieuwste album is onlangs verschenen. En dat heet Bloom Ascension. En daarvan hoort u de track Motivating Factor. Binnenkort in X-Rated vast een wat langere track. Want deze track duurde maar 6 minuten en 43 seconden. En dat is natuurlijk veel te weinig.
1: X-Rated. It is the night of the demon.
0: Hartelijk welkom, tweede uur X-Rated, nog tot 11 uur. Daarna nog veel meer fraais in X-Ray. En belofte maak schuld, want dat is de track van Eujeroem, die ik hem 2-3 weken terug in X-Rated draaide. En nu dan voluit, maar dat is pas na 11. Eerst terug naar de realiteit. De Engelsen, de arme Engelsen, die hebben wat te stellen onder Boris Johnson. En deze week brak ook de pleuris uit in Engeland. Stop de coup. En noem het allemaal maar op. Of ze het nou over de coup van Boris Johnson hadden, dat weet ik niet. Of Trump of Wilders. Ze hebben allemaal een gekke coup. Daar gaat het niet om, maar ze bedoelden vast wat anders. Een van de meest gedeelde video's uit Engeland, dat was opvallend. Dat was namelijk de track As the Veneer of Democracy Starts to Fade van het gelijknamige album van Mark Stewart. En daarom ligt hij nu hier op de draaitafel.
1: As the veneer of democracy starts to fade. Some say the internals are ready made.

Ja, je zal maar bij de landschappen van Snowdonia wonen. En dat doet deze meneer. Hij noemt zichzelf, en dan is op mijn beste Welsh, Run E. Swin. En het album heet Twiddledoo. Dat hopen we dan maar dat je het zo uitspreekt. In ieder geval nieuw verschenen via Cold Spring Records. En van de herfst van Lucille. In het eerste uur nu direct door naar de polwinden van dit album. Werkelijk indrukwekkend. Een fantastisch album dus van Lynn E. Swin. Goed, hoe je het ook uitspreekt. X-rated op de concertzender. En inmiddels is het hele programma van Le Guess Who bekend. En dat ziet er allemaal om te smullen uit. X-rated zal zwaar natuurlijk weer aandacht besteden aan dit festival. Waarschijnlijk ergens in oktober. En in ieder geval persoonlijk ben ik heel blij met de bemoeienis als curator van Kevin Martin. Of ook wel The Bug. En hij doet gelukkig ook heel veel dingen samen met Justin Broderick. De grote man achter Godflesh. Zoals bijvoorbeeld het Zonal-project wat hij doet samen met More Mother en nog anderen. En dat gaat er allemaal heel fijn uitzien. De samenwerking die is er al lang, want in 1993 was er al het album Under the Skin die ze uitbrachten onder de naam Ice. Dat zijn Kevin Martin, Justin Broderick en nog een aantal andere muzikanten. Luister naar het explosieve Implosion. Dit is Ice.

80 jaar geleden dat de nazi's Polen binnenvielen. Het is nu 1 september. It's the 1st of September. Een gedenkwaardige datum inderdaad. 80 jaar geleden. Maar feitelijk het begin van de Tweede Wereldoorlog een feit was. Daarna hebben we vaak geroepen, dit nooit meer. Maar als je nu kijkt naar de ontwikkelingen in de wereld, dan is een derde wereldoorlog echt niet ver weg meer. Het is een doemscenario, maar in ieder geval Scraping Fetus of the Wheel, oftewel Fetus, oftewel Jim Thirlwell, die maakte er al op het album Hole gewag van. Middels de track die je net hoorde, I'll Meet You in Poland, Baby. Fetus, Hole, verschenen op Self-Immolation en natuurlijk ook via Some Bizarre Records, destijds op de plaat gezet. U luistert naar X-Rated op de concertzender met andermaal een track van, en nu gaan we het wat rustiger aan doen, Cecil Mann, Ritual of the Aurora Noir is het mini-album wat verscheen via Winter Light. En heel toepasselijk heet deze track dan ook First Winter Light. Dit is Cecil Mann.

0: twee vonden elkaar op het album Tantum Melior. En dat verscheen nieuw via Cyclic Law Records. Een mooie samenwerking. En er staan meer samenwerkingen op dit album van Nordfire. Wat verscheen Sweet Death Triumphant. Heerlijk. En daarvoor Angie Chung en English Heretic. Die hoorden de track Sancta. En dat staat op de verzamelaar Mysterium Lunae, a Requiem for the Invasion of the Moon. Wat dit jaar verscheen via Aurora Borealis. Een schitterend werkstuk, ook met een schitterend boek erbij over de invasie van de maan. Nou, we hadden het al over de invasie van Polen. De maan. Wat zijn we toch gezellig bezig. Met z'n allen. Zometeen het derde uur X-Rated. En dat is onder de nummer X-Ray. Met daarin de volledige track Without Blood, The Sun Darkens. En dat is een track die een uur duurt van Euroom. En dat is nieuw verschenen. En ik heb een paar weken geleden een extract van dat album gedraaid. Daar heb ik eigenlijk ontzettend veel reacties op gekregen. Dus ik heb toen direct al besloten om die in zijn geheel voor X-Ray op te nemen. Gaat u vooral, als u dat al niet al deed en al heeft, met een goed gevulde kelk er goed voor zitten. En laat de muziek goed tot u komen. Niks anders erbij doen. Geen boek lezen, geen tv. Laat u niet afleiden, maar blijf lekker luisteren hier naar de Concertzender. Waar overigens nog veel meer moois te beleven is. Dus blijf bij de Concertzender en blijf bij X-Ray. De herfst, in ieder geval de meteorologische herfst, is begonnen. En dat past nog wat beter bij X-Rated dan de zomer. Alhoewel ik dit natuurlijk wel een absolute topzomer vond. Kan niet beter. Heerlijk, die hitte. Maar goed, laten we maar opgaan naar de herfst. En laten we de winter overslaan. Nou ja, anyway, laten we het maar niet meer over het weer hebben. We gaan gewoon op naar de volgende week. Want dan is er natuurlijk weer gewoon een nieuwe X-Rated op de zondagavond. Ik dank u allen hartelijk voor alle reacties die ik mocht ontvangen. En natuurlijk voor het luisteren. Heb een mooie week. Blijf bij X-Ray. En voor nu, dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: Max.
1: Rated.
2: X-rated.

Ja, dat is nog eens een lekkere psytrance van wel eerder 1994. Origineel zeker geen psytrance, want het is eigenlijk gewoon Alien Sex Fiend. We hebben het over ASF en dat is gewoon Alien Sex Fiend. Oftewel Nick Fiend en Mrs. Fiend. Dit is de 12-inch die ze in 1994 uitbrachten. Inferno en dan ook de Youth mixes. En Youth, die kennen we natuurlijk ook weer van Killing Joke, The Orb en heel veel andere dingen. U hoorde Inferno, de Oscar Madness mix. Goedenavond, u bent verbonden met de Concertzender. Tot 11 uur is dit heel veel moois in X-Ray. En daarna nog veel meer moois in X-Ray tot middernacht. We gaan op naar de zonsondergang, maar daar moeten we nog even op wachten. Daarom gaan we nog even vrolijk verder met de acid van Acido Dominga. Vreselijke naam, dat is natuurlijk weer Placido Domingo, Acida Dominga. Maar deze dame maakt wel degelijke heerlijke acid, getuigen ook de track State of Consciousness. Dit is X-Rated. Allemaal een hele goede avond.

Ja, dat is een stevige hoor, die nieuwe van Terrence Fixmer. The Paradox in Me heet hij, verscheen via Nova Mute Records. Terrence Fixmer uit Frankrijk met Void Machinery. Hierbij X-rated op de concertzender. Met andermaal een track van Sieben in de speler. Sieben heeft een nieuw album Met Houden. En ik draaide vorige week een laatste track. Dat was een hele mooie, gedragen, melancholieke track. En hier doet hij het allemaal wat graag. Met zijn viool. En die viool die heet Kev. Hier is Sieben van zijn nieuwste album Brand New Dark Age. Dit is Physageddon. Als die tenminste wil starten. En dat doet hij niet. Er gaat iets mis, dames en heren, jongens en meisjes. Ik weet niet wat ik hoor.

Eerlijk gezegd, niemand zo schreeuwen als Alan Vega. Alan Vega, vroeger natuurlijk van Suicide. Maar helaas ook al een tijd niet meer onder ons. En er worden gelukkig nog steeds allemaal tracks gevonden op planken en in kluizen. En dat wordt dan weer uitgegeven op een album. Zoals op het album Insurrection, verschenen via In The Red Recordings. U hoorde Sewer van Alan Vega hier bij X-Rated. Met nu fonkelnieuw werk. Dat gaat namelijk voorlopig nog niet verschijnen. Van Brian Gibson. En Brian Gibson die is de bassist van Lightning Bolt. En die heeft de muziek gemaakt voor een game. En dat wordt de game Thrasher. En u hoort de track Mika 2. Het is allemaal in het verband van een album wat gaat verschijnen op 23 augustus. Dus pas. En dat gaat verschijnen dan via Thrill Jockey. Hier is Brian Gibson.

En dat is nieuw van Access to Arasaka. En daar had ik al een tijdje niks van gehoord. Ik heb ze eigenlijk niet meer gevolgd. Maar ik kwam ze tegen op een verzamelaar. Die gaat verschijnen. En die heet Sound on the Fringe. En hoorde Waste Lock van Access to Arasaka. Het ding verschijnt voorlopig nog niet. Pas op 9 augustus. Maar deze tracker was alvast vrijgegeven. Access to Arasaka. En wat er ook nog niet is, is een nieuw werk van Ben Lucas Boysen. Maar dan heb ik het wel maar over 1 track. Wat namelijk het geval is, is dat het label Systematic bestaat 20 jaar. En er komt een verzamelaar uit die 20 Years Systematic Part 1 heet. Daar staan een 5-tal tracks op uitgezocht door Mark Romboy, die er overigens zelf ook op staat. Verder onder andere Guy Borrato, Scatman en deze fantastisch mooie track van Ben Lucas Boysen. 19 juli verschijnt die track van Ben Lucas Boysen op voornoemde verzamelaar. En het verzamelen gaat gewoon door van mooie tracks, want eind november stopt de serie pas. Dit is State 20. Prachtig werk van Ben Lucas Boysen.

0: is mooi. Prachtig. Art Bit en Radboud Mens. Art Bit, dat is Art Jansen. En Radboud Mens is zichzelf. En deze twee hebben een nieuw album gemaakt op Shimmering Moods Records. Marking a Boundary with the Turning Point. U hoorde de twee heren in de track Projection.
1: X-rated.
0: Goedenavond, hartelijk welkom. Het tweede uur X-rated nog tot 11 uur en daarna X-ray tot middernacht. Inmiddels plenst het hier rond de studio. We zijn weer lekker eind november beland qua weer. Dus doe de gordijnen dicht, ontsteek de kaarsen en luister naar al het moois wat nog langs gaat komen in dit radioprogramma. Ja, dat was wat afgelopen week. Een mislukte staatsgreep in Bolivia. En dat deed mij denken en grijpen naar de LP Drastic Measures, Drastic Movement van de Mini Pops. Want die riepen het in 1979 al in de track Monica. Living in Bolivia ain't that pretty. En nu we het toch over de Minipops hebben, dat verscheen namelijk op het label Plurex. Er komt woensdag 17 juli aanstaande een speciale avond die heet Van Punk tot Ultra in het Amsterdamse Los Dok. En Los Dok, dat is gevestigd bij Pakhuis Wilhelmina op de Veemkade. Dus vlakbij het Centraal Station, dus gaat dat zien. Het duurt van 3 minuten over 7 tot 3 minuten over 11. Zo, de Mini Pops zijn dit met Monica.

Chris Carter, Cozy, Funny, Tutti en Nick Void vormen natuurlijk gewoon Carter, Tutti, Void. Hun nieuwste heet Triumviraten en oh wat is die fijn. Getuigen ook weer deze track T3.5. Heerlijk, nieuw van Carter, Tutti, Void. En helemaal fonkelnieuw, want nog lang niet uit, is het nieuwste album van Kreidler. Dit is primeur nummer 1 in X-Rated vanavond. Het album gaat Flood heten, komt 25 oktober pas uit. Via het heerlijke Bureau B Records, die overigens afgelopen donderdag een hele mooie showcase gaf in Paradiso Amsterdam. Met Camera duidelijk als absolute winnaars. En ik had Kreidler eigenlijk ook graag in de line-up gezien. Maar helaas, het album is er ook nog niet, maar voor u is die er wel. Thomas Klein, Alexander Paulik, Andreas Reise en Detlef Weinrich vormen Kreidler. U hoort nu het schitterende Cold Pillars. Dit is de nieuwe Kreidler.

Lekker hoor, zo'n ritmeboxje. En dat uit een heel oud orgeltje. Een orgeltje, een keyboard synthesizer. En dat is het. Dat vormt Otto. En ze noemen zich Alexander Arpeggio en Sid Honer. Inderdaad, ja. Otto. En dat het album wat uit gaat komen op 4 oktober. Dan weet u ook hoe ze aan Otto komen. Heet gewoon Over the Top Orchestra. En zo klinkt het ook een klein beetje. Alhoewel, het is ontzettend lollig. En natuurlijk, als u goed naar het geluid heeft geluisterd, dit past ook op Bureau B. Inderdaad, u hoorde de track Auf dem roten Teppich van Otto. En dat allemaal hier bij X-Rated op de Concertzender. Maar u moet dus nog heel even geduld hebben voordat dat album uitkomt. Wat inmiddels wel uit is, is het nieuwe, overigens fantastische album van Zeno van den Broek. Het album Breach, dat verscheen via Moving Furniture Records. U hoort nu het indrukwekkende Breach 3. Dit is het werkelijk geweldige album Breach van Zeno van den Broek.

En dan te bedenken dat dit maar één van de 7 tracks is van het nieuwe album van Ricardo Donoso. De volgende primeur in X-Ray, dit. Want hij is nog niet uit, inderdaad. Hij gaat wel uitkomen op het gerenommeerde Dano Valley Records. Het album heet Recalibrate en dat is eigenlijk het vervolg op Calibrate. Ja, dat lijkt me vrij logisch. Prevention and Control heette deze fantastische track van Ricardo Donoso. En de snelheid, die gaat er nu uit met het prachtige nieuwe album van Galati. Oftewel Roberto Galati. Zijn nieuwste heet Fragility en dit is verschenen via Data Bloom. Dit is het prachtige Sakar Sar.

The Circular Ruins, al sinds jaar en dag het project van Anthony Paul Kirby. Zijn nieuwste heet Curious Geometries. En daarvan werkelijk het schitterende Persistent Illusions. Schreef via Data Obscura. Nou, Data Bloom kan net zo goed aan Data Obscura komen. Laten we wel wezen. Heerlijk werk van The Circular Ruins.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, het tweede uur X-rated op deze zondagavond. Inmiddels is de duisternis compleet en dat zullen we straks weten ook. En de duisternis is sowieso gevallen voor de zanger van Marquis de Sade, Philippe Pascal. Philippe de Sade was een post-punk band uit eind jaren 70, begin jaren 80. Heeft twee erg fraaie platen gemaakt en daarna was het een klein beetje voorbij met de band. Alhoewel Philippe natuurlijk nog wel acte de présence gaf hier en daar en de band hier en daar ook nog wel. Maar echte platen werden niet meer uitgebracht. Helaas, Philippe is niet meer. Hij is 63 jaar gevonden en hij is dood in zijn huis aangetroffen. De politie heeft een onderzoek ingesteld en sluit zelfmoord niet uit. Rust in vrede, Philippe Pascal. Dit is Marquis de Sade van hun allereerste album. En dit is Set in Motion Memories. Het komt van het album Danzig Twist, Marquis de Sade.

zo, bent u daar nog? Bij deze waanzinnige pracht. Ik hoop dat u zelf een goede kelk hebt ingevuld. Of gevuld bedoel ik eigenlijk meer. En eventjes goed achterover bent gaan leunen voor deze schitterende klanken van MPC. MPC is het project van Sal Ossin. En dat is Nicolas van Meerhagen. Uit België-land. Jawel, MPC, het nieuwste album gaat ITER in Tenebris heten en gaat verschijnen via Consoling Sounds. Dat fantastische label uit België. Wat nog veel meer moois in de planning heeft staan in de komende weken, gaat dat allemaal langskomen. U moet nog even geduld hebben, want het een en ander verschijnt allemaal pas in oktober. MPC, u hoorde de schitterende track Pura. Dat allemaal hier bij X-Rated op de concertzender. En goed nieuws

Als er ook maar iemand actief is op het muziekgebied en het uitbrengen van albums, dan is het Fabio Orsi wel. Ongelooflijk. Hij heeft inmiddels al 3 albums uit dit jaar. En dan heb ik het nog helemaal niet over alle voorgaande jaren. En we zijn pas in augustus, nou ja, bijna september dan. Dus er komt vast nog veel meer. Maar dit is in ieder geval een werkelijk fantastisch album wat hij uitbracht via het Poolse Zoharum. En dat is eigenlijk een plek waar je hem eigenlijk helemaal niet verwacht. Maar wel fijn dat hij er zit. Deze track, ik draaide 11 minuten en het is een gedeelte eruit. Maar de hele track die duurt meer dan een half uur. Een mini-album dus. Uncharted Waters, hoorde u, van Fabio Orsi. Onze kleine Italiaan. Heerlijk werk. U luistert naar X-Rated op de Concertzender. En ik kondigde het aan het begin al aan. Wij hebben een heuse special kaartenactie rondom het nieuwe Synthese Festival in Utrecht. Dat is een nieuw Utrechts initiatief dat avontuurlijke, gecomponeerde, klassieke en elektronische muziek poogt bij elkaar te brengen. En de eerste editie is in samenwerking met Gaudianus. Nou, dan weet je het wel, dat is garant voor hoge kwaliteit. Synthese wordt gehouden op vrijdag 6 september. En dat is in het Filmcafé in Utrecht. Mocht u niet weten waar dat zit werkelijk op steenworp afstand van station Utrecht Zuilen. Dat kunt u kruipen vanaf het station. Het is een zeer avontuurlijke avond geworden. Zo in ieder geval op papier. Dus op het toneel zal het helemaal wel spetteren. Er wordt opgetreden door Slagwerk Den Haag. En zij gaan enkele delen opvoeren uit het werkstuk Pleiades van Xenakis. Verder zal worden uitgevoerd Talk Circus van Kelly Sheehan. En daarna is het de beurt aan de Berlijnse producer MASH. Oftewel M-E-S-H met puntjes erin, niet te verwarren met de electroband MASH. En daarna zijn er nog de DJ's Oceanic, Jasmine en Vierdeux. Daar kunt u bij zijn op vrijdag 6 september door te mailen naar bob.ruusje@concertzender.nl. bob.ruusje@concertzender.nl. Onder vermelding van Synthese. Als u in ieder geval kans wil maken op één van de 2 kaarten die wij weggeven vanavond. De avond begint om 10 uur en de toegang is €17. Maar daar kunt u dus gratis bij zijn door te mailen, zoals gezegd. We laten natuurlijk nu even de muziek spreken. En we trappen af met MASH, M-E-S-H en de track Nemorum Incola. De mailbox gaat nu open, dus u kunt mailen bob.ruusje@concertzender.nl onder vermelding van Synthese.